Discount Song. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe-het-zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
6: Goedemorgen. Radio.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens

0: Generaties op een rij. Juwelier De Koker. Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
3: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit onze bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
2: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discountsong. Want het leven is al duur genoeg.
1: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
2: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identificeren kunnen. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
1: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
3: Goedemorgen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
5: Disgusting. Op 8 augustus is hij er terug.
6: 8 augustus.
5: De heetste lijst van Vlaanderen.
6: De Zomer 100.
5: 15 jaar radiotraditie.
6: De Zomer 100. Bij Star. Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
5: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar versbereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg...

0: Dan kennen wij er een. Harry van Tuinen-Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Discount Zonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
2: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
1: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaart aan de rijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto en raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
3: Een fijn weekend. Golden Oldies.

0: GavaRent niet bestaan. Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe-het-zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
2: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Radio Star.
2: Golden Oldies Club.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
6: Radio Star. Je hoort van ons.
7: Golden Oldies Club.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
2: We hebben mittlerweile einen mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Es handelt sich einen Mann, der in Berlin bereits Polizei bekannt ist und dem islamistischen Milieu zugerechnet wird.
1: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij een maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.

0: Ja, een goede... Ja. Oké, een goedemiddag allemaal. Goedemorgen eigenlijk.
1: Goedemorgen,
0: ja, goedemiddag. Het is van gewoonte, Marnik. Het programma is normaal in de namiddag. Goedemorgen, beste luisteraar. Welkom. Dit is het verzoekprogramma. U bent niet verkeerd, hè, want het is een keertje iemand anders dan Els. Els, die geniet nu van haar welverdiende vakantie. En wij gaan het hier even overnemen, hè, Marnik.
1: Inderdaad, Geert. Ik denk wel. Hè. Els had gehoopt daar een programma van te maken. En ze dacht aan Geert en mezelf om dit te voldoen, natuurlijk.
0: Ja, en met veel plezier doen we dat. Hè.
1: Inderdaad.
0: Jij zit aan de knopjes, dus jij bent de man van de techniek. Dus laten we hopen dat het allemaal goed verloopt. Want we hebben niet zo veel ervaring met dit programma.
1: Nee.
0: Maar dat komt wel in orde. Hè.
1: Het schijnt. Ik heb horen vertellen dat Els zou zeggen, ik ga het verzoekprogramma afgeven. Dus eigenlijk, geloof jij daarvan?
0: Nee, denk het niet.
1: Nee. Zeg Geert, de mensen kunnen nog altijd groetjes en verzoekjes doorsturen, natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat kunnen ze zeker. En aan onze telefoon zit Nelly. En zij zal dat verzoekje met veel plezier aannemen. Nu keurig netjes genoteerd. En wij gaan dan ons best doen om die verzoekjes allemaal de deur uit te wuiven. Hè.
1: Inderdaad. 053-63-05-62 of verzoek@radiostar.be. Ook niet vergeten, Geert, dat we op het einde van dit programma, zoals gewoonlijk, ook de twee bongen hebben.
0: Ja.
1: Twee prijzen van Discount Song hier in Herzee op de Groenlaan. Een bon van €25 en een bon voor een boeketje bloemen van
0: Goesjes, ja.
1: Tuincentrum Goesjes. Het is aan jou.
0: Ja, oké. Okay. Wel, we gaan beginnen met een plaat. Het is een beetje onze eigen verzoekpraat. Hè. Niet aangevraagd met alle duidelijkheid, maar straks beginnen we er meteen aan na deze van Michael Jackson en Paul McCartney. Ze gaan in 83.
2: Discount Song. Tuincentrum Goesens.

0: De plaat gaat over een onbeantwoorde liefde. Het kan gebeuren, hè. Het overkwam Michael Jackson en Paul McCartney in 1983. C. En we gaan het ook zeggen, hè, want het verzoekprogramma nog tot 12 uur hier bij Radio Star. En we vliegen er al meteen in met ons eerste verzoekje, Marnik. En dat komt van Pieter van Bellingen. Het verzoekje is voor Patricia. Graag wil ik Patricia bedanken omdat ze ons veilig in Gent heeft afgezet. Dat heeft wellicht te maken met de Gentse feest.
1: Waarschijnlijk met de Gentse feest.
0: Ja. Je bent een topvrouw en topmama. Vele groetjes en bedankjes van je zoon Niels, je schoondochter in spe, Joyke. En van VK van Bellingen. Bij deze een liedje van je favoriete groep. En dat is met name Coldplay.
1: Coldplay. En met deze ook via deze weg de groetjes aan Annemarie Goossens, Werner, Vivian, Michel Raas, dan ook Martin de Kok en Rudy, Marie-Thérèse, Schoep, Nelly, hier achter ons natuurlijk, Mathieu de Meijer, Germa Goossens en dat is ook de volledige marktploeg van Café de Warande in Haaltert en de collega's van de radio. En dat komt van Steven de Trooijen.
0: Ah, dat is onze collega.
1: Ja, onze collega.
0: Dankjewel, Steven.
1: Die plaat van Coldplay.
0: Ja.

0: Zeg Geert,
1: ja?
0: Zou ze zo een beetje stiekem aan het luisteren zijn, de andere kant?
1: Ja, ik denk het wel, hè.
0: Zou je denken?
1: Ja, dat zou wel kunnen.
0: Ben benieuwd wat
1: tegenwoordig ze... kan dat allemaal, hè.
0: Els op haar ligbed, hè.
1: Ja, inderdaad. Met, ja, gewoon met de iPhone, of ja, de smartphone liever, bij de hand. Dan kan allemaal, hè.
0: We gaan er niks over vertellen.
1: Nee. Dat was al meteen het eerste verzoekje, Marnik, van Coldplay. Goed, we hebben hier nog eentje. En dat is, werd aangevraagd door Hilde de Bakker. En het verzoekje is voor haar lieve oma, Hilde van de oma, dus van Hilde de Bakker. Verzoekplaatje, ik mis je elke dag.
0: Een mooie plaat, hè?
1: En een beetje meer, hè, van Luc Steno. Hè.
0: Die om te zien, 89, zie ik hier.
1: Ah ja, dat zou kunnen, ja. En ze zet erbij, dank u wel dat we mochten komen, omaatje. En dat van kleindochter en kleinzoon.

0: Ik denk, Marnik, naast hij speelde accordeon, zijn tweede grootste hit, denk ik toch wel, van Luc Steno.
1: Ja, voor mij toch ook.
0: Ja, ja. Mis je elke dag een beetje meer. Dat was het verzoekje, onder andere voor de bakker. Voor de oma van Hilde de Bakker. Zo is het. Goed. We hebben hier nog een paar verzoekjes. Je hebt er ook nog eentje.
1: Ik heb er ook
0: gekregen.
1: Nog eentje. Ja.
0: Dat is voor dezelfde artiest. En die heeft de naam Danny de Rover. Die is wel bekend hier.
1: Uit de parasol.
0: Hij is al een paar keer hier in de studio geweest bij Els.
1: Ja.
0: Ja, en dat verzoekje, dat komt van Marleen Balen. En dat is voor, zij schrijft hier dus voor mijn allerbeste vriendin Annemarie Parewijk, Rudy de Durpel en Luc Parewijk. Dus een verzoekje van Danny Drover. En er staat ook de titel bij en dat is Ik voel je hart voor mijn allerbeste vrienden waar ik alle dagen veel plezier mee mag maken. En daar draait het natuurlijk om. Hè. Veel plezier maken en af en toe is een verzoekplaat doen. Hè.
1: Ja, ik heb er ook nog eentje klaar van Ingrid Wijn. Die doet de groetjes of de verjaardagsgroeten aan Annemarie voor jou van mij, Ingrid, uit Gerzelen.
0: Ja, en dus je kan nog altijd je verzoekjes doorbellen op 053-63-05-62 en ook gewoon mailen naar verzoek@radiostar.be.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
4: Je hoort van ons.
5: Radio Star.
4: Radio Star.
6: Goedemorgen. We gaan er nog een verzoekje tussen gooien. En dat komt van Danny Roggeman. En dat is voor de vrienden van de Arenstraat. Christian uit Brussel. Annemarie, Werner, Rita, René en Peter. Dus ze schrijft hier... Ja, hey guys. Maar staat er hey Els. Maar ja, Els is dus vandaag niet van de partij. Graag John Rawls met If I Only Had Time. Voor de vrienden van uit de Arenstraat. Christian uit Brussel. Dus en Annemarie, Werner, Rita, René en Peter, nog een fijne zondag aan de crew van Radio Star en aan alle luisteraars. Dankjewel. Het komt van Jenny en Danny dus, Danny Roggeman. En hier is hij dan, John Rawls.

0: Ja, het was zachtjes aan, hè, Geert?
1: Ja. Heel rustig op een zondag. Zondagnamiddag, hè. Middagmorgen. We gaan nog een verzoekje doen, manneke. Dus heel speciaal voor iemand die toch wel wekelijks hier van de partij is.
0: Ja?
1: Tijdens het verzoekprogramma, ja. Dat is Martien de Kok uit Herzeel. En zij heeft heel wat verzoekjes. En graag om 10:30, dus dat is
0: prima tijd,
1: gelukt.
0: Voilà.
1: Ja, dat is prima gelukt. En dat is voor Emilien de Smet, voor Nicole de Smet, Godelief de Smet, Dirk de Kok, Rudy de Bruin, Olivia Baaiens, Nelly de Mezel, Nelly de Vuist, ja, onze Nelly hier
0: onze Nelly
1: aan de telefoon. Steven de Trooier, Mathieuke de Meijer, Erna Broekaert en Joël de Vuist. En ook voor, Irma Ponet en André Raas. En dat kan ik niet goed lezen. Daniela en Christian. Ik denk dat het allemaal juist is. Nelly doet teken dat het allemaal oké is. Dat is, het is een verzoekje van Martien de Kok uit Herzelen.
0: Mathieuke de Meijer doet ook de groetjes voor mijn zussen Martien en Nelly de Meijer. Willy de Meijer en Christian Branswijk. Marie-Louise Vak en Marie-Louise Hoses. German Hoses, Anne-Marie Hoses en Werner. Martien de Kok en Rudy de Bruyne. Marie-Thérèse Schoep, Steven de Trooier, Luc de Moor, oh lala, en aan alle bewoners van het rusthuis en aan alle medewerkers van de radio hier.
1: Amai, dat is een hele boterham.
0: Een hele boterham, hè.
1: Ja, toch wel, dankjewel voor die verzoekjes allemaal.
0: Mathieuke de Meijer.
1: Ja. Een liedje van Connie van den Bos en Marnik, ik geef je een roosje.
0: Dankjewel.

0: En het is heel mooi om een roosje te krijgen. Een roosje geven is even mooi. Dat is ook wel leuk om te doen. Goedemorgen, met deze wil ik mijn buren uit de Arestraat een goede en leuke zondag wensen. En maak er in ieder geval een leuke dag van. Als ook voor het Hanse Radio Star team allemaal een leuke zondag toegewenst. En dat komt van Patrick. En dat is een verzoekplaat speciaal voor Danny en Jenny en Luc en Anneke. Dus voor die twee koppeltjes, Danny en Jenny, Luc en Anneke, heel speciaal vroeg Patrick Anita Meijer aan. En why? Tell me why.
1: Het verzoekprogramma. Discount Song. Tuincentrum Goessens.

0: Anita Meijer, jaren 80, 81 en Why Tell Me Why. En het toeval wil, de volgende aanvraag komt van een Anita. Anita van den Bossen, zij vraagt een praatje en graag een plaatje voor de verjaardag van Bernagie Maria, die op 27 juli, ja dat is morgen, 88 jaar wordt en nog steeds in een goede gezondheid. Amai, dikke proficiat ook van ons ook, Maria. Deze gelukwensen komen van haar kinderen en kleinkinderen. Graag een verzoek dus op zondag 26 juli, dus vandaag. En dat zo, ja, net voor de middag. Dus ja, dat zijn we nu wel, hè. Net voor de middag. Een verzoekje van Willy Sommers.
1: Hey, wel, ik heb er ook nog eentje voor Willy Sommers van Anne de Vijst. En voor de groetjes van de buren uit de Arenstraat, Luc en Anneke. En we gaan dus Willy Sommers draaien.
0: En we gaan... Is het tijd voor een aperitiefje, Marnik?
1: Misschien nog een beetje wachten tot 11 uur?
0: Ja.
1: Wat denk je?
0: Ja, oké, okay, goed
1: ja,
0: idee.
1: Okay. Ja.
2: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

0: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
0: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
4: Ja, een goeie morgen allemaal. Hartelijk welkom bij het verzoekprogramma. Je kan nog altijd bellen naar 053-63-0562. verzoek@radiostar.be. We gaan er hier twee verzoekjes bij elkaar moeten gooien, hè, Marnik. Ja, maar het is zo een beetje hetzelfde.
5: Een beetje puzzelen, hè?
4: Ja, een beetje puzzelen. Zelfde jaren, zelfde jaren ook, hè, de jaren 80. En dat is aangevraagd door Ingrid Wijnendalen. En dat voor ieder van ons en ook voor de Radio Star mensen. Dus veel dank, hè, dat wij dat mogen ontvangen. We genieten met z'n allen van 4 verjaardagen in deze zomermaand. Mama Maria en dochter Joke, mama Ingrid en dochter Sigrid. Dus ja, groetjes van Ingrid. 4 verjaardagen op een maand. Moet kunnen, hè.
5: Moet helemaal kunnen, ja. Weten we nog. Ik heb er ook nog eentje van Betsy Moreels. Een gelukkige verjaardag. Liefste Herda, maak er een fijne verjaardag van samen met de familie. Geniet van elke dag. Liefst Betsy en Patrick. En we hebben gekozen voor de plaat, Geert, van Dolly Parton.
4: Ja, Dolly Parton.
5: En daar koos ook Betsy Moreels voor. 9 to 5. Wat denk je ervan?
4: Ja. Supergoeie plaat.
5: Supergoeie plaat, hè. Eentje uit 1981.

0: En maandag, ja, morgen is het zover, 9 to 5. Vele mensen moeten terug gaan werken, hè. Ja, moeten terug gaan werken. Dat is nu eenmaal zo. Dana Winner nu. En dat speciaal voor... Ja, dat is wel een, voor mijzelf dan een beetje speciaal. Mijn ouders zijn afgelopen week, donderdag, 60 jaar getrouwd.
1: Oh, lalala, dus, ja, proficiat.
0: Dat is een diamanten huwelijk, hè, Mark?
1: Ja.
0: Dus ja, 60 jaar getrouwd.
1: Mag wel gevierd worden, hè, Geert?
0: Dat mag zeker gevierd worden. Dat wordt ook binnenkort gevierd hierboven in de Wattenfabriek. Dan... wordt er iets georganiseerd voor alle mensen die houden jubileum of diamanten, hè, 60 jaar.
1: Ja.
0: En dus speciaal dus voor mijn mama en papa, Jacqueline Geerts en Alfons Otte, een plaatje van, ja, ik heb er hier eentje uitgekozen die bij een ander verzoekje past, eentje van Dana Winner.
1: Dana Winner, ook inderdaad voor ons buurvrouwtje Annemarie, zeg je het goed, ja, van Durmen, voor haar verjaardag. Dat zijn van de geburen van de Wawa. Wawa Brechtigem zal dat zijn.
0: Ja, dat is Wawa Brechtigem.
1: Wawa Brechtigem, ja. Wawa, afgekort dan. Dana Winner. En we hebben gekozen van Het is een wonder.
0: Ja, ik ga er nog hier eentje bij nemen, Marnik. Dat is voor verzoekpraat voor Danny en Jenny. Anneke, Luc en Patrick. Ja, we moeten de platen nu toch wel een beetje gaan bij elkaar nemen. Want anders gaan we er niet geraken tegen 12 uur.
1: Alhoewel. Geert, ik heb daarnet nog een verzoekje gekregen van Nelly. Want je kan ze nog altijd bereiken op 053 63 05 62. En dat verzoekje kan er wel links en rechts wel bij gepuzzeld worden.
0: Ja, dat kan zeker wel. Ja, dat kan zeker wel. Dus dat is aangevraagd door Frederike Marcel. En ik wil aan deze weg de groetjes doen aan Danny, Jenny, Anneke, Luc en Patrick. En er staan enorm veel kruisjes achter. Dus dat zullen wel kusjes zijn wellicht.
1: Denk je?
0: Ja, ik denk het wel. Denk het wel. Dus voor die mensen, een plaat van Dana Weers.

0: Het is een wonder, Dana Winner, 1993. En dan zijn we toe aan een heleboel verzoekjes, Marnik. Ja, het zijn er toch wel een pak. We gaan ze allemaal één voor één.
1: Ik heb mijn brilken aan.
0: Oké. Okay. Goed, en dat komt allemaal van Hoosens Annemarie. En het verzoekprogrammaatje is voor de vrienden naar keus. Vele zeegroetjes, schrijft Annemarie aan de lieftallige Nelly de Vuist, die hier aan de telefoon zit. Van dienst op zondag, hier bij Radio Star. Allerbeste en geniet van het leven. Wij doen dat ook hier met onze vrienden van Wege, Werner en Annemarie.
1: Annemarie doet ook nog de groetjes, het liefst engelbewaarde dus voor Kathleen en Johan Luc en Anne, Jenny en Danny van boven Luc en Lurijs. Waarschijnlijk zal het Lurijs of zo?
0: Ja, Lurijs.
1: Lurijs
0: ja,
1: zijn waarschijnlijk. Maar ook voor Betsy Moreels, Moerman Anne en Raf van de Kastelen op Evendaal.
0: Ja.
1: Gezellige zondag nog aan jullie vanwege Werner en Annemarie.
0: Ik mag eens mijn eigen verzoekje voorlezen.
1: Zwaar?
0: Dat is ook eens leuk. Ja, verzoekplaat dus van Annemarie. En dat voor mezelf. Ja, een plaat naar keuze. Dus ik leg me daarmee neer. Hè. Vele groetjes van hieruit. Van aan de zonnige zee, schrijft ze. Dus dat zal daar wel ook wel prima weer zijn. Hè. Hier is het vandaag wat minder. Maar morgen komt het allemaal in orde. Ja.
1: Annemarie ook nog heel veel zeegroeten, dus moet je er wel prachtig zijn aan Bostaal Lydia. En Netens Godelieve ook voor de Breiles vrienden onder begeleiding van Anita zal er morgen niet bij zijn alweer. Maar geniet onder mekaar met een koffietje en gebak en gepraat vanwege Annemarie en Werner.
0: Ja, en het nummertje is ook voor Noerens Rita, want dat komt ook van Annemarie. Ook voor de Wauwauw vrienden Herman en Marie Trijs. Met allerliefste nonkel Hoosens Robert en dochter Marleen. Man en hun kinderen Rebecca en Sarah. En voor Mathieuke de Meijer, Steven de Trooier, Timmerman Paula en zussen Agnieszke of Agnessen staat hier met haar man. Een zorgeloze zondag en geniet van elkaar. En van elkaar vooral. En van het goede weer. Dat komt dus ook van Werner en Annemarie.
1: Annemarie ook nog de groetjes. Zomaar vele supergroeten aan onze vrienden hier rond ons. Paul en Helene, Rudy en Eva Tuur en Anna, André en Vera, Mark en Annie, Eva en Marken. Marken, zit hier een keer voor onszelf. Ja. Werner, Annemarie en Annemarie, we klinken alweer op een zonnige zondag en genieten van Radio Star. Dankjewel daarvoor. Evi of Caroline, bedankt om Els te vervangen. Maar nu zijn wij dat, Geert en Marnik. Het gaat allemaal goed, hè, tot nu toe. Dankjewel. Nog een fijne zondag in Herzelen. En bedankt Werner en Annemarie.
0: Ja, en dan heb ik hier nog eentje. Mariam en Chris. Huwelijksverjaardag. Ja, voor de huwelijksverjaardag. Op 22 juli voor Mariam en Chris. Voor hun, 22 juli. En dat vanwege papa en mama uit Lierde, Stefan en Cindy. En we hebben dus die plaatjes allemaal bij elkaar gezet. En ik denk toch wel dat het een knaller is. Want in 2023, drie jaar geleden al, was het een dijk van een hit, hè, Marnik?
1: Ik was net met Nelly bezig, maar die groetjes komen hier maar binnen, hè?
0: Ja, ze blijven binnenstromen.
1: Blijkbaar mag het wel goed gaan dan.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nee, ze mogen nog bellen, hè, natuurlijk. Ook via verzoek@radiostar.be. Hier is Marco Schuismaker.

0: Eigenlijk ook deze Marco Schuitsmaker met Engel Bewaarder. Was net nog binnengekomen van Heert van mijn mama.
1: Ja,
0: Yvette Buk, noem ze. De drie fantastische mensen hier nu die het verzoekprogramma mogen presenteren. Dus dankjewel aan mijn mama. Dat was ook die plaat van Marco Schuitsmaker en Engel Bewaarder.
1: Aha.
0: Ik weet niet, Geert, maar ik heb er ondertussen nog niks klaar staan.
1: Ah ja, nou, ik ga je wat tijd geven. Hè. R.E.M., Losing My Religion. Dat is ook een verzoekplaatje. Trouwens, altijd leuk als de mama eens belt, Marnik.
0: Ja.
1: Dus om een verzoekje door te geven. Dat kan nog altijd op 053-63-05-62. Je kan het ook mailen naar verzoek@radiostar.be. Je kan het eigenlijk ook nog hier komen afgeven. Dat kan ook in de Wattenfabriek Zonneveld nummer 33. Moest u in de buurt zijn, dan is dat ook nog altijd mogelijk. We zitten hier achteraan, aan de Wattenfabriek helemaal achteraan. Dan nog een verzoekje voor Marleen van de Velde. En dat komt van Hans de Schutter voor de verjaardag van mijn lief vrouwtje, die op 15 juli jarig was. Er staat niet bij hoe jong ze geworden is, maar er staat wel bij welke plaat ze graag zouden hebben. En dat is van R.E.M. en Losing My Religion. En anders moet je eens Losing My Religion. Vind je ze niet, Marnik?
0: Ja, wel, dit systeem laat ons een beetje, maar geen probleem natuurlijk.
1: Oké. Maar ga ik er nog een ander verzoekje
0: bij nemen? Maar ik heb ze ondertussen klaar, Geert.
1: Heb je ze klaar?
0: Ja.
1: Voilà, dus heel speciaal dus voor vrouwtje Marleen van de Velde.
0: Voilà. R.E.M. staat klaar, maar eerst dit natuurlijk.
2: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
3: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

0: R.E.M. vind ik toch altijd mooie platen, hè?
1: Ja, ja, inderdaad. En ook een van hun grootste hits, Losing My Religion. We tekenen 1991, Marnik. We hebben hier terug drie verzoekjes. Dat komt van Erna Sprangers. Beste radiostarteam. Graag zou ik een plaatje aanvragen naar aanleiding van de verjaardag van mijn lieve buurvrouw Linda Fengelhauer. Graag het plaatje I'll Always Be There van Rock Voisine.
0: Ik heb er ook nog eentje heerd van Leentje Chalet. Die vraagt een plaatje. Beste radiostar, voor onze lieve meid Mila, die op 17 juli 10 jaar is geworden. Dat was vorige week. Ja, mm-hmm. Vorige week. Mm-hmm. 10 jaar, proficiat aan Mila. Hadden wij graag het plaatje van Justin Bieber. Maar ik zie hier even na.
1: Ja, maar we moeten ze ook wel een beetje bij elkaar
0: nemen. Bij elkaar nemen. Ja, de groetjes kwamen vanwege papa, mama en Senne alvast bedankt. En nog een fijne zondag.
1: Ja, want wij kunnen maar een dertigtal platen op 2 uur draaien. Dus we moeten iedereen toch wel een beetje vernoemen en de platen wat bij elkaar gooien. Hè. Graag een plaatje voor Mila op vrijdag 17 juli. 10 jaar geworden, dus Mila is 10 jaar geworden. Als het kan, graag rond 11 uur. Dus dat is toch al positief. En dat vanwege Opie en Omi alvast bedankt. En een dikke duim erachteraan van komt van Martien Vermeijeren.
0: Ik vind het altijd zo'n beetje schattig, hè? Opie.
1: Ja, Opie en Omi. Hè?
0: En Omi. Rock Voisine staat klaar uit 1993. En ik denk wel dat dat een gepaste plaats is voor iedereen. Hè?
1: Ik denk het wel, ja. Mooie plaats.

0: Ще вземе.
1: Мой. Beste Radiostar, graag vragen wij een liedje aan voor onze terugreis naar huis vanuit Frankrijk. Hopelijk ja, is alles goed verlopen, hè, want ja, nu in het nieuws zat het ook al, hè, met die bosbranden. Ik hoop dat alles goed verlopen is. Het was onze eerste gezinsvakantie in Frankrijk en we hebben er heel veel van genoten. Graag l'été indien. We brengen het goed weer mee naar huis. Vele groetjes van ons Jurgen, Nele, Nolan en Nout. Ja, l'été indien. Ja, we gaan dat moeten bij een ander nummertje, maar ik denk dat de keuze wel prima zal zijn. Hoor.
0: Wel, ja, normaal gezien, hè, Barry White werd gevraagd door Nico Cornelis. Nico, we gaan er aan, ja, bij deze draaien van Tom Jones. Fijne zondag aan mijn mama Anne en Jean-Luc. Graag Barry White natuurlijk, You're the First, the Last, My Everything. Of Vultura, dus Lindsay, Nico, Steven en Ellen. Als ook een fijne groetjes, de fijne groetjes en aan de rest van de familie. Nico, we gaan dus dat bijeendroppen, zoals Els dat ook zegt bij Tom Jones. Hè?
1: Ja, dat is juist. Hey Marnik en Geert, graag dit liedje van Tom Jones. Voor de vrienden uit Herzelen, Werner, Annemarie, Danny, Jenny. De groetjes uit Anderlecht aan de vrienden en team van Radio Star. Dankjewel aan het team voor dit zondag verzoekprogramma. Christian Mertens uit Brussel. Vandaar kwam ook het verzoekje van Christian. En jij vroeg dus een nummer aan van Tom Jones. En ja, het is onze favoriet ook, hè, Mark?
0: Ja, zo lang geleden natuurlijk, hè? Ja. 1968. Hè?
1: Ja, 1968. Deze prachtige van Tom Jones en Lingering On.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg
4: het is zomer bij Radio Star.
5: Radio Star.
6: Je ziet zo, daar zijn we terug in het tweede deel al, hè, in dit verzoekprogramma, normaal met Els of Evi. En ja, af en toe Caroline ook, hè, met,
7: Caroline ook.
6: Met Vaderdag of Moederdag. Mm-hmm. Dan is het een driekoppige bemanning.
7: We zijn extra dienst vandaag. En niet vergeten ook, Geert, we gaan het nog even herhalen. Discount Sunk, straks op het einde van het programma. Een bon van 25 euro. En Tuincentrum Goeses voor een bloemetje op het einde van het programma, zoals gewoonlijk.
6: Ja, dus wij leggen alle verzoekjes die afgewerkt zijn hier mooi aan mijn rechterzijde. Daar gaan we straks de onschuldige hand van Marnik gaat daar...
7: Zo onschuldig is dat niet.
6: Jij mag er eentje uitnemen, Marnik, en dan... Ja. Kan die persoon die mooie prijs in de wacht slepen. Dit was het lievelingsliedje van mijn vader. Graag zou ik nog eens dat plaatje op de radio horen om zo de mooie momenten nog eens te herbeleven. En dat komt van Caroline Limpens en zij vroeg een plaat aan. Ja, trouwens, ik herinner mij als ik een paar jaar geleden van Spanje naar België reed en het was dat nummer in de auto. Ik heb dat een paar keer op repeat gezet.
7: Is
6: ik vond dat zo'n mooi nummer. Dat paste perfect bij het gevoel dat ik toen had. Dus we gaan de mensen nog wat in spanning laten.
7: Ik denk wel, Geert, dat die plaat ook, hè, we gaan het nog niet verklappen, dat die plaat ook niet veel gespeeld of gedraaid wordt hier op de radio.
6: Nee, ik denk het ook niet. Maar het is echt een... geeft een enorm goed gevoel, die plaat.
7: Uitzonderlijk. Lucrij Speleman deed ook nog verzoekjes. Hallo, hey Radio Star, graag een plaatje voor de verjaardag van Luc, die op 29 juli... dat is Ja, dinsdag goed.
6: 29 juli, ja. Dat is... ja, dinsdag, hè. Ja.
7: Jarig is, we wensen hem nog vele gezonde jaren toe vanwege Luc en Luc Reis. We gaan het dus daar ook bij troppen, bij die mooie plaat van...
6: Nee, 29 is woensdag, sorry. Ja, het is woensdag. Ja, nu zijn we 26, ja. 29 is woensdag.
7: Woensdag. The Song of Corina. Dus dit was eigenlijk de gevraagde plaats. Hè. Weinig gedraaid, maar heel mooi om terug te keren. Ja, te horen, hè.
6: Ja, dat is juist, Marnik.

0: Ja, stel het je voor, Marnix.
1: Je was in de wolken, hè?
0: Ja, ja, inderdaad. En het was ook... Ja, dat is toevallig dat je dat zegt, want ik was ook in de wolken. Want op dat moment, dat is echt waar, hè, reed ik over de brug van Milo. Ja. Hè, zo een paar honderd meter boven het landschap. En dan voel je eigenlijk als een vogel. Hè.
1: Ik vond het nog een keer tof om dit terug te horen.
0: Zeker weten, zeker weten. Ja. Ja, een plaatje van Hans de Winne voor hun 55ste huwelijksverjaardag op 24 juli 2026 afgelopen. Het was donderdag, hè, ja, afgelopen vrijdag, sorry, excuseer. Vrijdag afgelopen vrijdag, dus de 24ste was het huwelijksverjaardag. En dit was ook hun openingsdans toen, zoveel jaren geleden. Dus 55 jaar geleden de openingsdans. En het is er ook wel een kanjer, hè, Marnik?
1: Een kanjer, meer dan een kanjer. Ja.
0: Ja, zeker weten. Dat komt dus van Hans de Winne. En dat verzoek je speciaal voor mijn ouders, schrijft Hans. Dus we gaan die zo meteen draaien.
1: Ik heb er ook nog eentje bij van Nico Cornelis. Goedemorgen langs deze weg. Een fijne zondag aan onze vriendin Yvette Buk uit Balegem. Graag, waarom fluister ik jouw naam nog? Maar we gaan het bij de volgende gaan droppen. Gelle mooi ook natuurlijk, uit 1967. Ik behoor ja tot het leven. Groetjes Lindsay, Nico, als ook de groetjes aan Steven en Ellen. En de hond Milo.
0: Milo ook.
1: Milo, ja. En we hebben een mooie plaats gekozen, Geert.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Dat is van onze vorige aanvrager. En het is een heel mooie keuze. Het is Monia.
1: Monia. Gewoon een keer daar zeg, hè.
0: Prachtig.
1: Is dat meteen de stoelen hier op de kant schuiven.
0: Voilà, en we gaan direct terug naar de jaren 60. Ja.

0: prachtig, Ronald Way en Monia. We zaten dan in de jaren 60 en Marnik, daar gaan we nu uit, uit de jaren 60, want we gaan naar de, denk jaren 90, hè, bij de volgende, dat is Bart Kael. Denk het wel?
1: Ja, dank je wel. Ja,
0: 1990, juist. Het randje van de jaren 90. En dat, dat is voor de 80ste verjaardag van ons moeder, Rita de Bakker. En dat vanwege haar kinderen en kleinkinderen, Wim en Christa, Sam en Helena, Pauline en Toon. Dat dus voor de mooie leeftijd, het 80-jarige verjaardag van Rita de Bakker. En ik weet niet of Rita ooit al gezeild heeft. Dat zou kunnen.
2: Het zou kunnen,
0: het
2: hè?
0: Is niet zo simpel als je dat de eerste keer moet doen. Maar Bart Kael, die zong er dus al over, hè, in 1990. Zeil je voor het eerst.
3: Het verzoekprogramma. Discount Song. Tuincentrum Goessen.

0: De komende dagen is het genieten vooral van wind en van water, want we gaan weer tropische temperaturen beleven de komende dagen. Volgende week donderdag zal het terug dik boven de 30 graden worden. Dus een beetje wind, een beetje water, dat kan nooit geen kwaad, hè, Marnik?
1: Ja, wel, ik vind het persoonlijk voor mij toch wel genoeg, hè.
0: Ja, het is echt wel heel warm.
1: Zo maar, iets van een 25 graden.
0: Dat is perfect.
1: Dat is perfect, hè.
0: Dat is perfect, ja. We gaan een sprongetje maken van de zeilboot van Barkaïl naar de luchtballon van Frans Bauer. Ja. Het is totaal iets anders natuurlijk. Maar eerst nog even meedelen. Je kan nog een kleine 20 minuutjes bellen of mailen voor een verzoekje. En dat doe je naar Nelly, verzoek@radiostar.be. Of je belt haar op het nummer 053-63-05-62. Dan kom je hier live in de studio en kan je jouw verzoekje doorgeven. En Nelly zal dat met veel plezier noteren. En wij doen dan de rest, hè, Manik.
1: Ja. Wel, Geert, we gaan ook de mensen al meedelen dat Els op de lichtstoel blijft liggen.
0: Ja.
1: Ook volgende week zijn
0: inderdaad.
1: We hier te gast. En willen we oproep doen aan de mensen.
0: Voilà. Ja, volgende week dus is Els nog niet terug.
1: Nee. Ze komt nog niet terug.
0: Ze komt nog niet terug. Dus wij zitten volgende week hier op onzezelfde stoel. Dus als je een verzoekje aanvraagt, dan kan je dat misschien beginnen met dag Marnik en dag Geert.
1: Of dag Geert, inderdaad. Ja,
0: inderdaad.
1: Dat zou ons blij maken natuurlijk.
0: We
1: gaan een oproep doen. Voilà, mensen. Dus als je voor volgende week een groetjes, verzoekjes hebt, dag Geert, dag Marnik. Wat denk je van?
0: Voilà, dat vind ik prima. Prima idee. En straks gaan we ook nog, want we hebben een paar mensen een beetje teleurgesteld met een plaat, maar we gaan nog één plaat draaien. We gaan er eentje uitpikken. Gewoon de plaat en nog een keer vernoemen voor wie die plaat was. Dus met deze wordt die plaat dan toch nog gedraaid.
1: We doen alles.
0: Dus we kunnen dat nog doen. En dan heeft die persoon dus ook nog zijn plaat. Wie zijn plaat zeker heeft, dat is David van Heijt. Gij vroeg een plaat aan dus van Frans Bauer met de luchtballon. Graag een verzoekplaatje van Frans Bauer naar keuze, staat er wel. Maar we hebben dus voor de luchtballon gekozen voor mijn mama Christiane de Vuist, die op zaterdag, dus gisteren 25 juli, jarig was. Ze werd gisteren met 84 kaartjes gevierd. Dat is een dikke proficiat.
1: Dikke proficiat.
0: En dat vanwege David, Bernard en de hele familie. En dat komt dus ook van David van Geit. Frans Bauer, luchtballon. Ik zou zeggen, laat hem gaan.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
4: Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doe-het-zelf-centrum.be. Doe-het-zelf-centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
5: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
6: We gaan eten.
7: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
8: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
7: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
9: Met een hart voor Herzelen.
10: Feel the music.
9: Radio Star.
11: En het volgende verzoekje dat komt van Jan van der Straten. En dat voor onze vroegere buur van in Wauwauw. Dat staat dus voor Wouwbrechtig en voor de mensen dat dat nog niet zouden weten. Maar nog altijd dezelfde vrienden zijn proficiat met je verjaardag. En ik hoop dat je een beetje van genoten hebt en een dikke knuffel. En dat vanwege dus Jan en Herman. En Jan die vraagt dus het nummertje aan van Jannes. Dat hebben we niet gevonden, maar Nick.
12: We hebben wel Jannes, ja. maar ik heb iets anders.
11: Ja, daar zijn vrienden. Ja, daar zijn vrienden voor. Dat vindt onze Spotify niet. Dus wij hebben dan maar gekozen voor een ander nummer, maar daar heb ik geen zicht.
12: Nee, een beetje meer.
11: Geen zicht op. Ja, een beetje meer.
12: Een beetje meer.
11: Ah, een beetje meer. Ja, het mag wat meer zijn.
12: Het mag wat meer zijn.

0: Elke dag een beetje meer. Ja, we hebben het gevonden, Marnik, waarom we het niet vonden. Dat was natuurlijk, Sojan had hier Jannes geschreven van dat nummer, maar dat is eigenlijk van Jan Smit. Dus ja, we hebben...
1: We hebben een oplossing gevonden.
0: Ah, ja. Volgende week, hè?
1: Sojan is het, hè?
0: Sojan,
1: onze plezier. Ja. Bel misschien vandaag nog, of nee, we gaan het volgende week.
0: Ja.
1: Sowieso, hè? Dus ja, het verzoekje indienen hier bij Radio Star. En draai dat sowieso volgende week. We gaan alles goed maken, hè?
0: Ja, ik begrijp het ook met al die titels, die honderden titels, hè? Je moet duizenden. Ze allemaal maar... Ja, duizenden eigenlijk, ja. Maar dat komt wel in orde. Volgende week gaan we dat zetten. Hè. Dus Sojan, het is niet Jannes, maar Jan Smit. We hebben hier nog een verzoekje. En dat is voor Van Damme Christian, die dinsdag verjaart. Dus nu komende dinsdag verjaart ze. Ik wens haar nog vele mooie jaren. En bedankt voor die mooie vriendschap. En dat komt vanwege Lydia van Bokstaal. En Lydia is denk ik ook wel een fan van Danny de Rover. Mm-hmm. We gaan hem heel in het begin in het programma. Maar dit verzoekje is hier net binnengerold. Dus dat konden wij toen nog niet weten. Maar we gaan hem dus eens draaien, hè, met zijn grote hit. Hè. Eigenlijk... Waar zijn al die mooie jaren?
1: Ja, dat zijn mooie woorden ook, hè, Heert?
0: Dat klopt, helemaal. Ja.
1: Dan niet erover.

0: Ja, het is gedaan. Danny de Rover, de man die hier toch wel heel af en toe is een goede dag komt zeggen. Hè? En ook met zijn plaatjes die hij altijd bij hem heeft. Dat was ook speciaal. Dus nog een verzoekje. En dat was voor... vanwege Lydia van Bokstaal, zo is het. Ja, goed, we gaan nog één nummertje draaien. Het is wel iets speciaals. Waarom? Omdat het waren 4 verjaardagen die in dat verzoekje stonden. En we hebben dat ook toen bij een ander plaatje gegooid. Maar we kunnen daarop terugkomen, want we hebben nog wel even tijd. Dus we gaan dat nummertje draaien. En dat is van Dirty Dancing, hè? The Time of My Life, dat is uit de film. En dat is dus aangevraagd door Ingrid Wijndalen. Dus voor die 4 verjaardagen. Dus dat kan er wel nog tussen, hè, Marnik?
1: Inderdaad.
0: Ja. Dirty Dancing, voilà. En dan gaan we zo meteen... Ja, jij mag even hier eentje uitnemen.
1: Waar,
0: of Nelly, doe jij dat normaal? Of,
1: we gaan dat zo meteen, hè?
0: Ja, we gaan dat doen, hè?
1: Ja, na die platen, hè?
0: Ja, en dan hebben we onze winnaar.
1: Onze winnaars.
0: Voor het prachtige boeket.
1: Ja, we gaan er wel... wij zeggen mensen, hè, luisteraars, de prijzen, we gaan ze dan ook noteren. Maar dat je wel nog tot volgende zondag, de week nadien dus. Els komt terug dan naar de studio. Die gaat ze dan per post of hoe dan ook opsturen.
0: Ja. Ja, het is met wat vertraging, maar het komt wel in orde.
1: Wij hebben daar geen bevoegdheid voor gekregen. Jammer genoeg. Maar
0: dat,
1: eerst...
0: is juist, ja. Dat is juist. Dus we gaan nu nog even naar Dirty Dancing. Hè. De film, de titeltrack uit. Hè. Dirty Dancing.
1: Prachtige plaat.
0: Irene Cara.
1: 1980, hè?
0: Ja.
1: Prachtige jaren. Wat zou Davy zeggen? De jaren 80?
0: Zijn prachtig.
1: Voilà.

0: We zijn bijna helemaal uitgepraat, Geert.
1: Ja, ja, en het is ook trouwens, ja, het is al 12 uur. Hè, dus,
0: ja, maar we gaan er nog iets aan toevoegen. Hè.
1: Tuurlijk, ja, want wij moeten nog iets doen. En dat is natuurlijk de twee prijzen aan de man of de vrouw brengen. En dat hebben we gedaan. We hebben er eentje uitgetrokken. En jij hebt er elk eentje. Hè.
0: Elk eentje, dus, we hebben eerlijk gespeeld. Hè?
1: Ja, we hebben eerlijk gespeeld. En in ieder geval, we gaan beginnen met...
0: De bloemen.
1: De bloemen, ja. Oké, okay, ja, dus, bloemen. Ja, dat is goed. Die gaan naar...
0: Ja, en Nico vroeg een plaatje aan voor Yvette Buk. Dus Yvette Buk krijgt een bloemetje van Tuincentrum Goeses.
1: Voilà, dikke proficiat Yvette. Dus met dat prachtige cadeautje. En dan, ja, Discount Song. Die heeft ook nog een
0: waardebon van 25 euro.
1: En die gaat deze week naar... Ja.
0: Ja.
1: Hilda de Bakker. En voor haar lieve oma Hilde de Bakker verzoekje was dat van... dat was Luc Stero. Ik mis je zo. Ja, ik mis je elke dag is het eigenlijk. Ja, goed. Maar ook al een dikke proficiat dan voor Hilde de Bakker. Dus die mensen die mogen er zeker van zijn dat die, die prijs wel in hun richting komen. Ja. Maar dat zal nog even geduld zijn tot Els terug is. Hè.
0: Ja, uit vakantie.
1: Ja. Klopt,
0: van mijn lichtzetel, natuurlijk. We bedanken ook hier nog...
1: Dankjewel, Nelly.
0: Ja. Nelly voor de telefoon. Tot volgende week, Nelly. Geert, ik zou je ook willen bedanken.
1: Ja, het was leuk om samen radio te maken. We zijn het niet gewoon, we moeten eerlijk zijn. Hè. Het is de eerste keer dat ik het verzoekprogramma presenteer.
0: Mij ook.
1: Bij jou ook. Maar jij hebt al een paar keer bij Evi de techniek gedaan. Dus dat liet ik graag aan jou over.
0: Oh, lalalala. Het is redelijk goed verlopen.
1: Het is goed verlopen,
0: we hebben wel nog geen berichtje gekregen van de mensen die hier op verlof zijn. Ja, die mannen gaan dat redelijk goed gedaan.
1: Maar we kunnen ons nu al een beetje voorbereiden voor volgende week.
0: Voor volgende week, ja. Dus we gaan ze mensen warm maken. Dus verzoekjes 053 63 0562. Dat kan je volgende week doen bij Nelly. Of verzoek at radiostaar.be. Gewoon de website openklikken en verzoekje aanvragen. En maak ons ook blij. Weet ons te zeggen tegen volgende week wat je ervan vond. En mogen we nog even verder doen natuurlijk.
1: Ja, wel, dat is dat is heel goed afgesproken, Marnik. Ik zou nog zeggen, maak er allemaal nog een leuke zondagnamiddag van. Blijf bij Radio Staar. De collega's komen eraan. En wij zijn dus volgende week terug, hè, om 10 uur.
0: Ja, dankjewel. Goed weekend nog.
1: Dankjewel.
2: Als het echt vers moet zijn. Eén adres. Discount Song in Herzelen. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
3: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
4: Goedemiddag.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Disgusting. Op 8 augustus is hij er terug. 8 augustus. De heetste lijst van Vlaanderen. De Zomer 100. 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
5: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
4: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie en...
6: Davy de Bruin.
7: De muziek zegt alles. Yeah.

klus wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder

0: Wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
4: Enjoy the weekend.

0: beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discountzonk in Herzelen.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
4: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
7: De zon op jouw radio.
8: Feel the music.
7: Radio Star.
9: Hey, hello, so you're the greatest lover.
10: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzele maken we de zomer nog gezelliger.
2: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.

0: Groenlaan in Herzele vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het is zomer bij Radio Star.
2: Ah!

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
5: Met een hart voor Herzelen.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
1: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
1: Ja, zeg salut daarmee.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Tabby. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Geen zomer zonder

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: De muziek

0: GavaRent niet bestaan. Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelf, dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde, het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum, Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
2: Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: Een fijn weekend.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
3: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
5: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
6: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
7: Het is zomer bij Radio Star. Ah!

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje, dat inreed op toeschouwers van de Pride, is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Disgusting.
5: Op 8 augustus is hij er terug.
6: 8 augustus.
5: De heetste lijst van Vlaanderen.
6: De Zomer 100.
5: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100 bij Star.
6: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
5: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie en...
7: Davy de Bruin.
8: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.
9: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: lus wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
4: Goedemiddag.
5: Ah.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobile home in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelo in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
2: Het is zomer. Radio Star.
3: Summertime.
2: Geen zomer zonder radio.

0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent. Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
1: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Welcome to the summer.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wageningen. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wageningen. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervageningen.com.
3: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: Radio Star.
9: Je hoort van ons.
8: Feel the music.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discountsonk. Want het leven is al duur genoeg.
1: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
2: Radio Star. Dirk van Moorhem.

I Can Stand the Rain, een nummer dat door heel wat artiesten op plaat werd gezet. Oorspronkelijk komt het uit 1973 van een zekere Anne Peebles. I Can Stand the Rain heeft zij zelf geschreven. Wij draaiden natuurlijk de gidsen van niemand minder dan Eruption. Zij hebben er ooit een nummer 1 hitsnotering mee gekregen hier in de Belgische hitsparades. Goedenavond en welkom bij Star, welkom in een nieuwe aflevering van Muziekwelden. De komende twee uurtjes zondagavond 26.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: That is zomer.
5: That's disgusting.
6: Op 8 augustus is hij er terug.
7: 8 augustus.
6: De heetste lijst van Vlaanderen.
7: De Zomer 100.
6: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
7: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
6: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
8: Levi de Bruin.
9: Feel the summer.
10: Radio

0: Every Kind of People is in de tipparade blijven hangen in 1978. Hè. Is een nummer van de Engelse zanger Robert Palmer. Het verscheen op zijn album Double Fun uit 1978. Op 10 maart van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. Overleed Robert Palmer in Parijs op 26 september 2003.
1: Dit is Muziek Weelde bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.
2: She's crazy like a fool.

Queen and You Don't Fool Me. En Roger Taylor, de Amerikaanse drummer van Queen, die is jarig vandaag. Hij wordt er 77. Brian Ferry gaan we ook nog met Slave to Love. En deze van Boney M. Daddy Cool, een hitje uit de jaren 70. Promised You a Miracle. Nee, dat ga ik niet beloven, maar we gaan wel de single draaien van Simple Minds.

0: Brown, Sugar en de Rolling Stones waren dat. En daar is de zanger en muzikant van de Rolling Stones, Mick Jagger, jarig vandaag. Hij wordt er 83, ja, de ouderdomsdeken in de showbizwereld, de groep althans. Goed, Sister Sledge en Lost in Music.
1: Yeah.

0: Gava Rent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.

0: trek je bonuskaart bij Discountsong en winkel nog voordeliger. Discountsong, de prijzenbreker.
1: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerluizen ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van 1,5 maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan. Met maxima richting 35 graden.

De Bee Gees was een popgroep rond de tweelingsbroers Robin en Maurice Gibb. Hun oudere broer Barry Gibb, die nog altijd in leven is. De anderen zijn al gestorven. En You Should Be Dancing, een nummertje van de jaren 70 natuurlijk. Hè. Goed, welkom in deel 2 van Muziekbeelden hier bij Stars. DJ Litjes en Milo. Of Milo can go with Forever Young.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
1: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
3: That's disgusting.
4: Op 8 augustus is hij er terug.
5: 8 augustus.
4: De heetste lijst van Vlaanderen.
5: De Zomer 100.
4: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
5: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
4: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie en...
6: Davy de Bruin.
7: Radio Star.
8: Je hoort van ons.
9: Feel the summer.

Shocking Blue, dat was een Nederlandse rockband uit Den Haag. In de jaren 60 en 70 waren ze zo succesvol. Hè? De zangeres was Mariska Verens. En zij had toch een aparte stem en inktpot hier bij Star in Muziekwil.

0: W was dat met Please Don't Go. In 1992 scoorden ze deze cover van Casey and the Sunshine Band in de hitparades. Het werd in vele landen, waaronder Nederland, een nummer 1 hitnotering. En van deze single werden er meer dan 3 miljoen exemplaren van verkocht. W was een Italiaanse popgroep, opgericht in 1985. We hadden ook nog Dire Straits met Brothers in Arms, Modern Talking. Ja, ja, ook alweer zo een leuke nummer van hem in de Brother.
1: Muziek wilde hoor je hier bij Radio Star met

jullie kregen de versie van Lulu en de Lovers van Child. Oorspronkelijk kwam dat natuurlijk van de Isley Brothers uit vervlogen tijd, was dat hem. Verder nu met The Second Time Around hier bij Star met de formatie Child.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Radio Star. Dick van Moorhem.
5: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar

Isabella A. was dat met haar laatste nummertje, Smeek maar niet om mij. En daarvoor hadden we nog Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. En dat was het ook alweer wat betreft muziekwilde voor deze zondagavond hier bij Star van mij. Krijg je nog onder meer deze The Wonder van Status Quo. Nog een hele leuke zondagavond hier bij Star. En graag bij Leven en Welzijn. Tot volgende week. Hey!

Sommar zonder Radio Star. Radio Star. Hey, het is zomer op je radio. Radio Star.

grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: It was almost love. It was almost love.
1: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
2: Feel the summer.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discount Zonk op de Groenlaan in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.